0: is de reis.
1: Shalom Alecha.
2: Shalom van Jerusalem, Jerusalem.
1: Good evening.
3: Guten Abend.
2: Shalom van Jerusalem.
4: Goedenavond, luisteraars.
1: Good evening.
4: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond.
1: Shalom Alecha.
2: Shalom van Jerusalem.
1: Shalom van Jerusalem.
2: Shalom
1: Alecha.
2: Shalom van Jerusalem.
1: Good evening. Good evening.
4: Goedenavond, luisteraars.
1: Good evening.
4: Good evening. Goedenavond, luisteraars.
1: Good evening.
4: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars.
3: Goedenavond, luisteraars.
1: Good evening.
4: Goedenavond, luisteraars.
3: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars.